tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid, zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm, de minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online.

Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Jaar 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

smaakvol als een ijsje op het strand. Dit is de zomer van Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In heel Nederland rijden er op dit moment vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. Ook na 8 moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder NS-treinen door de hitte. Duitsland zat gisteravond ook een paar uur zonder treinen. Niet vanwege een staking, maar door een storing in het communicatiesysteem. Daardoor kon niks meer verder rijden. Even na middernacht was de storing verholpen, maar de treinen rijden pas in de loop van de ochtend weer volgens schema. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelte plekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En Kroatië heeft zijn tweede WK-wedstrijd gewonnen. Tegen Panama werd het 1-0. Kroatië staat nu op 3 punten en heeft nog zicht op de volgende ronde. Panama staat na 2 wedstrijden op 0 punten en is uitgeschakeld. Gisteravond laat speelde Engeland in dezelfde groep gelijk tegen Ghana. Het bleef 0-0. Het weer dan van weer online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Groot ongemak voor mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Want in de ochtendspits rijdt vrijwel helemaal niks. De treinen, bussen, trams en metro's gaan om 1:08 weer rijden. De staking is een actie van vakbond FNV tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op onder meer de uitkeringen. Mensen in de buurt van Hilvarenbeek moeten niet gek opkijken als ze een aap zien lopen. Het gaat om een ongevaarlijke aap die zaterdag ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen. Gisteren is het dier nog gezien in Esbeek, 8 kilometer verderop. Aangeraden wordt om de aap niet te benaderen of te vangen, maar het park te bellen. Na jaren van daling neemt het aantal kindontvoeringen in Nederland weer toe. Uit cijfers blijkt dat vorig jaar 270 kinderen naar een land werden meegenomen door de ene ouder zonder toestemming van de andere. In de meeste gevallen gebeurde het door de moeder, die de kinderen dan meenam naar Polen, Spanje, Syrië of Amerika. En bij Engeland-Ghana op het WK voetbal is niet gescoord. Het bleef 0-0. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde. Colombia won met 1-0 van Mexico en gaat ook door naar de knock-out fase. En er is goed nieuws over Neymar, die kan komende nacht weer spelen bij Brazilië. Het weer dan van weer online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het openbaar vervoer start nu zo'n beetje weer op. Door een staking reden er tot 8 uur geen treinen, bussen, trams en metro. Toch moeten treinreizigers nog rekening houden met problemen. Vanwege de hitte zet de NS minder treinen in. Door het warme weer koelen treinonderdelen niet goed af, waardoor storingen kunnen optreden. FNV-voorzitter Hans Spekman was al vroeg op pad om met stakers te praten. Hij was op Utrecht Centraal en merkte dat mensen erg bezorgd zijn dat het kabinet minder geld wil uittrekken voor mensen die ziek worden of hun baan kwijtraken. Spekman wilde plannen van tafel, anders komen er nog meer acties. Honderdduizenden mensen gebruiken afslankmiddelen als Ozempic en een groot deel bestelt ze online of via, meldt RTL. De inspectie maakt zich daar grote zorgen over, omdat je dan niet weet wat je precies binnenkrijgt. Er zijn daardoor al mensen in het ziekenhuis beland. Het advies is, ga altijd naar de huisarts. En in de omgeving van Heelvarenbeek loopt een aap vrij rond. Een dier ontsnapte zaterdag uit safaripark Beekse Bergen. Het is een ongevaarlijke mannetjesaap van een meter hoog. Toch is het advies om hem niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen met het park. Dat wil hem dan verdoven en terugbrengen. Het weer dan, van weer online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De vervoersbedrijven in Amsterdam en Rotterdam adviseren om pas vanmiddag weer met het OV te reizen. Eerst moet de dienstregeling weer worden opgestart. Door een landelijke staking reden er tot 8 uur nergens treinen, bussen, trams en metro's. Vanaf Utrecht Centraal zouden de treinen en bussen alweer normaal rijden. In de regio Dordrecht heeft de fatbike-aanrander weer toegeslagen, meldt Rijnmond. Gisteravond werd in Hendrik Ido Ambacht een vrouw betast door een onbekende man op een fatbike. De afgelopen weken gebeurde dat al bij 7 andere vrouwen. Volgens de politie draagt de dader witte schoenen en is die tussen de 15 en 25 jaar. Mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet bestellen nemen grote risico's omdat je niet weet wat er precies in zit. Dat zegt de inspectie tegen RTL Nieuws. Sommige middelen zijn nep of vervuild en het heeft al tot ziekenhuisopnames geleid. Het advies is om altijd naar de huisarts te gaan. En in het Franse Bretagne is de stroom uitgevallen door de hitte. Tienduizenden mensen kunnen al uren hun airco niet aanzetten, want de problemen met het elektriciteitsnetwerk begonnen gisteravond en duren waarschijnlijk nog de hele dag. In de tussentijd worden generatoren neergezet in verzorgingshuizen. Het weer dan van weer online. Veel zon en warm. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets

0: Hij is al een weekje of twee uit, maar ja, ik had al gemist. Dus uit het bakje bijna nieuwe muziek van Ice Radio. Opening van Moraal van de Week, nummertje 447 alweer. Ja, dan is de vraag, wat gaan wij doen deze week? Nou, dat ligt best wel voor de hand, want dat doen we elke week namelijk. We gaan een geluidsfragment manifesteren. Manifesteren, dat kun je leren. Moet je even je hoofd leegmaken, dan doen we dat allemaal even samen. Zodat we ook allemaal verantwoordelijk zijn voor wat er nu gaat gebeuren. Wim T. Schippers.
1: Iedereen kent Wim T. Schippers alleen al door deze rol.
2: Ja, natuurlijk, Bert. Geen verkeer of lawaai, alles leek zo ver weg.
1: Al in 1963 verschijnt hij met een opmerkelijk kunstproject op televisie.
3: En toen ik die limonade in zee goot, op dat moment realiseerde ik me dat het een verdomd interessante, wezenloze, raadselachtige daad was.
1: Absurdistisch is zijn kunst en je moet er volgens hem niet te veel bij nadenken. Zoals bij zijn tentoonstelling van geuren.
4: Je kunt hier ruiken, dat is het enige wat je hier eigenlijk wat voor zinnigs hierover kan zeggen.
1: In de jaren 60 maakt Wim T. Schippers een jongerenprogramma voor tv. Met een wereldprimeur. Een volledig naakte vrouw op televisie. Uitroepen als reeds en pollens worden populair. Hij verzint het nu volkomen normale woord gekte. En
5: het is jammer, maar helaas.
3: Dat echt gewoon een kromme constructie is. Want na het voegwoord maar moet een tegenstelling komen.
1: Hij maakt radio onder het pseudoniem Jacques Plafond.
5: Hoorde je hoe prachtig die asbak die omviel toneerde met het eindakkoord? Mag ik dat nog even?

0: Bij Bussum. Bij Bussum.
1: Dus even voor de duidelijkheid.
0: Ja, Anneke.
2: De post.
0: Fijn.
2: Wat brengt vandaag de post? De post. Wat brengt vandaag de post?
0: Toch veel brieven.
1: Wat zit er in Jacques Plafond's brievenbusje?
0: Even kijken hoor.
3: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: Hij doet zijn eigen.

niet gaan doen. Wat kan je doen in het donker in bed als de lamp op die nachtkast niet brandt? Dom liggen duren.

0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een keer naar een concert van Paul Young geweest. Toen was hij eigenlijk al enige tijd niet meer in de hitkaarten, in de hitcharts geweest. En het was ook wel meteen duidelijk waarom niet. Want die stem was helemaal weg. De zaal in Bussum, als ik me wel herinner, die zat helemaal vol met fans. Die waren ontzettend blij met elk nummer dat hij zong. Ik zelf dacht van, nou, dat had wel iets zuiverder gekund. Maar dat interesseert jullie natuurlijk. En dat is ook helemaal terecht. Oh, dan moet ik dit knopje indrukken. Deze.
1: Ja.
0: Het gaat allemaal mis tegenwoordig, hè? Dat, terwijl het allemaal van tevoren opgenomen is en je dat er allemaal uit kan knippen. Dit is trouwens Helen Folasade Adu. Geboren in 1959 in Nigeria. Met een Nigeriaanse vader, Britse moeder. Toen ze 4 was, gingen de ouders scheiden en ze verhuisden met haar moeder mee naar het Verenigd Koninkrijk. Nou ja, de rest.

0: beter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent.
3: Ice Radio.
2: Maar nu. Ja, ik ben al gek, maar de directie van Ice Radio wil dat ik mijn stem laat horen. Vooral omdat er vast worden gehaald, waar ik de voice-over van ben. Ja, je moet het af en toe even laten vallen. Dit is trouwens Eric Clapton, Forever Man.

Nou, nu we het toch over Jacques Plafond hebben gehad, aan het begin van het programma ga ik ook maar eens een beetje zondigen tegen allerlei radioregels. Bijvoorbeeld deze overgang is hartstikke lelijk. En dan ook nog, terwijl je iets zegt, een jingle. Ice.

0: Tears for Fears met Shout of Ice Radio.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chique.
2: Oh, sorry. Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
0: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles.

0: Race Radio. Ijskoud, de warmste.
1: En het is de allerhoogste tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Kitsch Creek, Blumengarten, Sheeran, David. Goed genoeg.
2: Ice Radio.

Ja, meestal draai ik niet de allernieuwste Duitse muziek, maar deze zit toch echt in het bakje nieuwe binnenkomers en zo hier op Ice Radio. Dit zijn Godly & Cream trouwens, uit 1985. De vorige dus van 2026. Dat is wel een beetje raar, maar 1985 staat centraal.

0: Race Radio. Moraal van de week.
1: Ja, maar ik wel. Natuurlijk Prince, of the artist formerly known as Prince, Duff Cupid. Nou ja, Raspberry Beret.

0: Zo, ik moet nog even wat administratie afwerken. Je hoorde net John Fogerty met The Old Man Down the Road. En dit is een andere oude man, nu helemaal oud trouwens. Mick Jagger met Just Another Night hier op Ice Radio. En ondertussen is het ook weer zo laat geworden dat ik afscheid van je moet nemen. En dat ga ik doen met Brad. Make it with you.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed doen. Ik voorstel gaat weer bij Smart.
5: Pas op voor jezelf. Pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil? Waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren. Het is met name heel veel plezier hebben.
11: Bernie, I said, they'll never make that money back.
12: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Rijkswaterstaat past het hitteprotocol aan. Het geldt nu in het hele land. Dat betekent dat automobilisten met pech nu overal snel naar een plek worden gebracht waar schaduw en drink is, zoals tankstations. Het moet ervoor zorgen dat mensen niet langer dan nodig op het hete asfalt staan. De politie komt graag in contact met 5 jongens die zich gisteravond in Hendrik Ido Ambacht hebben bekommerd om een aangerande vrouw. Ze was betast door een man op een fatbike en het is volgens Rijnmond al de 8e keer in een paar weken dat in die regio gebeurt. De politie gaat uit van steeds dezelfde aanrander. NAVO-baas Rutte gaat vandaag naar president Trump om de NAVO-top voor te bereiden begin volgende maand in Turkije. Trump is boos dat de Europese bondgenoten niet bijsprongen tijdens de oorlog in Iran. Hij mopperde daar openlijk over. Rutte moet proberen om de

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De politie heeft 6 mensen opgepakt voor stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. Ze worden verdacht van het ronselen van volmachten. Gorinchem nam de zaak zo serieus dat de verkiezingen over moesten. Dat gebeurde midden in de meivakantie. De gemeente deed ook aangifte. Tijdens de coronapandemie lag de prioriteit niet bij kinderen en de overheid hield ook geen rekening met hun belangen. Dat zei de kinderombudsvrouw tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Omdat er onduidelijkheid was over schoolsluitingen kwam er een nieuwsbrief, maar die heeft lang niet iedereen bereikt, erkende ze. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote drugsvangst gedaan. Het gaat om meerdere tonnen hash die werden ontdekt in een container uit Marokko. Onderzocht wordt nog wat de bestemming was. Het gebeurt niet vaak dat in de Antwerpse haven hash wordt onderschept. Meestal is het cocaïne. In Overijssel is een theatervoorstelling afgelast vanwege

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachte. Minister Van Weel noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt. Ze zouden volmacht hebben geronseld bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gorinchem besloot uiteindelijk om de verkiezingen daarom over te doen. De politie sluit meer arrestaties niet uit, want het onderzoek is nog niet afgerond. Het is soms een kwestie van een lange adem als je een procedure wint over de huurprijs of de staat van je huis. In 1 op de 10 gevallen komt de huisbaas niet in actie en moet je weer een zaak aanspannen, heeft Pointer uitgezocht. De Woonbond is niet verbaasd, ze horen dit soort klachten ook om de havenklap.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Frankrijk is voor het eerst ebola vastgesteld. Het gaat om een arts die pas geleden is teruggekeerd uit Congo, waar een grote uitbraak is. Hij is nu in isolatie en onderzocht wordt met wie die contact heeft gehad in Frankrijk. De Fransen denken dat er geen gevaar is voor de rest van Europa. In Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt voor stembusfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En de vraag is, zitten er ook lokale politici bij? De politie wil er niks over zeggen, maar bij de grootste partij, Democraten Gorinchem, doen ze dat wel. Het gaat niet om onze mensen, zegt de fractievoorzitter. De Nederlandse scheepsbouwer Daam is een grote orde kwijt. De bouw van 6 Duitse marinefregatten. De Duitsers zien er vanaf omdat het project van 18 miljard veel te duur werd en steeds meer vertraging opliep. De Duitse marine bestelt de schepen nu in Duitsland zelf, die veel goedkoper zijn dan de schepen van Damen. En nu het zo heet is, nemen organisaties van evenementen allerlei maatregelen. De TT Motorraces in Assen en Festival Defcon in Biddinghuizen gaan gewoon door, maar er is op veel meer plekken schaduw en gratis water. Ook zijn evenementen afgelast, zoals het Open Air Festival met 500 muzikanten bij het Drielandenpunt in Vaals. Het weer dan van weer online. Veel zon en warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En ook morgen weer veel zon en nog warmer, hier en daar 37 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Hey, een hele goede middag. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ik ben Dennis, tot 2 uur ben ik bij en dan geef ik je wat algemene informatie. Zoals bijvoorbeeld een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Die krijg je zo rond 1:30. En over zo'n minuut of 40, 45 krijg je de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En daarnaast is het natuurlijk gewoon vandaag 24 juni. En dat betekent dat het volgens de officiële volksweerkunde, zeg maar, van vroeger, gebaseerd op voorspellingen en spreuken, is het dus vandaag de start van de stabiele zomer. En ook de dieren en de planten die houden zich daar. Want blijkbaar voelen ze dat dus aan de druk. En daarnaast zeggen de boeren dus vandaag, wij gaan dus gewoon stoppen met het oogsten van aspergers en van rabarber, omdat we de plantjes een beetje rust willen geven. Vind ik goed streven. Zouden ze ook een beetje wat meer met mij moeten doen.
1: Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
0: En later dit uur gaan we ook even kijken naar de banden onder je auto. Als je naar Italië toe gaat en je hebt de verkeerde, dan krijg je een dikke vette boete. En we hoeven blijkbaar geen belasting meer te betalen op die pakketjes uit China. Van Temu en van Ali. Dat en meer dus zometeen hier in Icebreak.

Boom. Deze plaats van Jack Savaretti en Miles Kane. Bada bing, bada boom doet me altijd denken aan de televisieserie The Sopranos. Ging over een maffiafamilie in New Jersey, meen ik. En er was een stripclub die heette Bada Bing, Bada Boom. Trouwens wel een leuke serie, goede serie ook. Je kunt het nog steeds zien op HBO. Hij is wel oud, maar goed. Voor mij is het ook weer 20 jaar geleden dat ik hem gezien heb. Het is woensdag, je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Zometeen of misschien...

moeten zo meteen even gaan kijken naar die extra belasting die we blijkbaar niet hoeven te gaan betalen op Chinese pakketjes. Ik weet niet of je nog kan herinneren, maar een tijd geleden zei de regering van ja, het loopt een beetje de spuigaten uit. We doen gewoon 2 euro per pakje wat je gaat betalen. Nou, dat is natuurlijk best duur als je iets bestelt van 1 euro uit China. Het is ook wel begrijpelijk, maar goed. De regering, hè, die wil nog wel eens wat plannen wijzigen. Of zeg jij van, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Dit is Dane Donahue, Casablanca.

Dane Daniel met Casablanca. Nog even over die pakketjes uit China, van Temu en van Ali. De regering die wilde ons daar 2 euro extra per pakketje voor laten betalen. Alleen ja, de logistieke sector die dacht, ja, als wij als een van de weinige landen dit gaan doen in Nederland, wat gaat er dan gebeuren? Dan sturen ze die pakketjes gewoon naar België of naar Duitsland. En dan komt het alsnog gewoon binnen Nederland. Alleen eventjes met een U-bochtje natuurlijk. Dus nou, de regering heeft daar maar gewoon besloten, weet je, laat het maar lekker, laat maar lekker gaan, joh. Die mensen blijven toch gewoon doorbestellen. En voor ons is dat natuurlijk alleen maar fijn. We betalen in ieder geval niet 2 euro extra op een pakketje van een euro bijvoorbeeld. Dus voorlopig eventjes niet. Maar ja, het is de Nederlandse regering, hè. Die kunnen het plan nog wel eens wijzigen.

met 9beat. 24 juni vandaag. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Zometeen een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Ik heb er 3 kunnen vinden. Er zit er ook eentje bij in België. Maar dat is in Peer, hè? Dat is niet zo gek weer rijden. Je bent sneller vanaf Eindhoven in Peer dan dat je bent in Amsterdam. Dus ik dacht, ik neem hem toch gewoon even mee. Na Sixpence, Nanda Richard.

Ik vind het altijd een lief liedje van Sixpence None the Richer. Uit 1997 was dat Kiss Me. De platenbeurzen dan van dit weekend. Ik heb er 3 gevonden. Ze zijn allemaal op zaterdag. Ik kan er geen één vinden van zondag. Dus als je wil, moet je het even aanstaande zaterdag doen. De eerste is in Peer in België. Parochiezaal, die is van 11 tot 5. En ze denk ik een vrij kleine beurs. Ja, Peer is natuurlijk iets van een half uurtje rijden. Van Eindhoven of van Weert. Dus voor de mensen uit die regio, een beetje Brabant, is dat natuurlijk wel even interessant om naartoe te gaan. De toegang die is gratis. Dan heb ik een beurs voor je in Gouda. Die is van 10 tot 5 in de Agnietenkapel in Gouda. Wordt even niet gesproken over de toegang, maar reken op een euro of 3 misschien of zo. En dan de laatste, die is in Waalwijk. Ook dus zaterdag 27 juni van 11 tot 5 aan het Raadhuisplein in Waalwijk. En de toegang is dus hartstikke gratis. Ik heb zomaar het idee, ik ben er zelf nog niet eerder geweest, maar ik denk dat het gewoon allemaal buiten is. Leuk. Maar moet ik ook even kijken, waar ga ik nou heen?

was van The Talking Heads. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse voedsel- en waterautoriteit. Dingen die je het beste niet gebruikt, hè. Stoelzitjes, eten, drinken. En we gaan even kijken naar de banden onder je auto. Want als je dit jaar naar Italië op vakantie toe gaat, dan heb je het beste maar de goede banden. Anders kan je een vette boete krijgen.

Ik was hem eigenlijk een beetje vergeten, deze plaat van Icehouse. Electric Blue. Oude plaat hoor, 1987. Dus ik snap het aan de ene kant wel dat ik hem vergeten ben. Maar er zijn natuurlijk platen die je heel vaak draait. Dat is dit er nou net niet eentje van. Hé, de banden onder je auto. We hadden het er net over. Hè? Dat het heel belangrijk is dat je de juiste banden onder je auto hebt wanneer je naar Italië toe gaat. Met vakantie, met de auto natuurlijk. Want Italië is binnen Europa een van de weinige landen daar waar ze moeilijk doen. Als je bijvoorbeeld nog winterbanden onder je auto hebt zitten. Of, en dan denk je natuurlijk, ja, maar die heb ik niet meer. Die heb ik gewisseld. Ik heb nu gewoon all-seasons banden. Nou, daar is dus ook een dingetje mee in Italië. Als je een te lage index hebt, in tegenstelling dat wat op je kentekenbewijs staat, dan kan je dus een boete krijgen. En de boete ligt zo rond de 1700 euro. Dus ik denk dat het altijd wel eventjes handig is om even te kijken naar wat voor banden jij precies onder je auto hebt. Dus geen winterbanden en niet all-seasons banden met een te lage index. Check je kentekenbewijs.

Steve Winwood met Valerie. Ik had het zojuist over de autobanden, die All Seasons banden of de winterbanden. Wanneer je op vakantie gaat naar Italië en dat je er dan een vette boete voor kan krijgen. Nou, bij All Seasons banden kun je het dus aan de zijkant van de band lezen. Een bepaalde index. En die kan ik je nu wel geven. Maar ik denk dat het belangrijk is om het gewoon eventjes... Je moet je er gewoon eventjes goed in verdiepen. En kom je er nou niet uit, ga dan gewoon naar de bandenwinkel terug, hè. Dat is gewoon de tip van vandaag. Check je banden voordat je afreist naar Italië. Dit is Paul Simon.

You Can Call Me Al van Paul Simon. Nou, You Can Call Me Dennis, want dat is natuurlijk gewoon mijn naam. En dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Het is inmiddels tijd geworden voor de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. En dan weet je het, eventjes oortjes dicht. Komt-ie! Ik heb een melding van Drogisterij Plus voor een magnetisch bordspel. De Blackstones van Magnetic. Ja, dat bevat kleine magneetjes en die hebben een hele hoge magnetische kracht. Dus die, ja, als jij die inslikt, want daar is de waarschuwing voor, als jij die inslikt of je kinderen, ja, dan gaan die magneetjes, die gaan elkaar opzoeken. Ja, en dan gaan ze natuurlijk dwars door alles heen in je lichaam. Dus ik denk vooral een melding voor kinderen, want ja, wie gaat er anders magneetjes inslikken? Doe het niet, ga eventjes terug naar Plus, je drogisterij. Krijg je ongetwijfeld gewoon je geld terug. En dan nog een melding van Britax Reumer voor kinderwagen onderstellen. Er is een terugroepactie gestart voor de Smile 3, de 4 en sommige 5Z van deze modellen. Er is namelijk een veiligheidsrisico door een probleem met de voorwielen. Het is mogelijk dat het vergrendelingsmechanisme van het voorwiel gaat slijten. En daardoor is het voorwiel niet meer goed aan het onderstel bevestigd. En dat kan er weer voor zorgen dat het voorwiel tijdens het gebruik gewoon loskomt. En dan ligt natuurlijk gewoon je baby op straat. En dat willen wij dus niet. Nee, het waren er niet zoveel vandaag. Gelukkig, ook wel eens lekker, toch?

0: Het is Nederpop en dat komt in dit geval uit 1981. Paul Eduards, ik wil jou. Het is over weer de show van deze week. Je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Hebben we nog iets geleerd? Nou, ik wel hoor. Ik weet nu dat als ik naar Italië toe ga, dat ik eventjes moet checken hoe het met mijn banden gesteld is die onder mijn auto zitten. Want ik mag naar Italië dus geen winterbanden onder mijn auto. En ik mag dus ook geen all-seasons banden wanneer die niet overeenkomen met de index op mijn kentekenbewijs. Dus als je dat niet zeker weet, laat het eventjes checken voordat je naar Italië toe rijdt. En de plannen voor extra belasting op je Chinese pakketjes van Temu of van Ali is voorlopig even van de baan. De regering had bedacht, doen gewoon op elk pakketje 2 euro. Maar ja, wordt er ook gezegd door de logistieke sector als andere landen dat er weer niet doen. Ja, dan gaan de pakketjes gewoon eerst naar België toe of naar Frankrijk. En dan komen ze uiteindelijk toch al gewoon in Nederland natuurlijk. Dus het is eigenlijk allemaal weer een beetje lood om oud ijzer. Leuk bedacht, maar goed. En daarnaast platenbeurs dit weekend zaterdag dus in Gouda, Waalwijk en in Peer. En dat is dan in België. En nog eventjes op de valreep heb ik nog een andere beurs voor je. De 28e, die is dan in Steenwijk in Overijssel. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat is natuurlijk voor aanstaande zondag, dat er worden nu nog om standhouders gevraagd. Als je daar wil staan, kost je 50 euro. Dus ik weet nog niet zeker of die doorgaan, maar dat is in ieder geval in Steenwijk. Volgende week ben ik er weer. Woensdag 1-2, je wekelijkse Icebreak. Ik wens je een hele fijne dag. Straks Richard Vlug met zijn gevonden voorwerpen. En graag tot de volgende week. Bye bye.
1: This is Ice.
2: Let's get crazy. You're crazy. No, we're born like this.
1: The

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op het Griekse eiland Kos is een dode jonge vrouw uit Nederland gevonden. Ze was 18, meldt de Telegraaf. Ze lag in een appartement waar ze waarschijnlijk op vakantie was met een vriend. Hij vond haar en sloeg alarm. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar waardoor ze dan wel is overleden is niet bekend. Goed nieuws voor 7 jongeren uit de Gazastrook. Ze gaan studeren aan de Universiteit in Utrecht. De rector wilde iets doen voor deze jongeren, omdat de situatie in Gaza nog altijd verschrikkelijk is. De universiteit betaalt niet alleen hun studie, maar ook hun boodschappen en helpt mee bij het zoeken naar een kamer. In Frankrijk is een arts besmet met ebola. Het is het eerste geval op Franse bodem. De arts was teruggekomen uit Congo, waar een grote uitbraak is, en zit in isolatie. Hij is besmet met een variant waarvoor nog geen vaccin is. In Congo zijn al honderden mensen door het ebola-virus overleden. En de A27 in Brabant blijft dit weekend gewoon open. Vanwege de hitte gaan de werkzaamheden tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. Volgens Rijkswaterstaat kan het asfalt wel 60 graden worden. Het was al bekend dat ook de werkzaamheden op de A12 ten oosten van Utrecht dit weekend niet doorgaan. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en erg warm. 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor heel het land. En dat was het ANP-nieuws.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Goed blijven hydrateren. Ik schenk even wat in. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest.

rest van de wereld. De zomer is losgebarsten. Het is eigenlijk veel te warm om een radioprogramma te presenteren. Al die hete apparatuur hier om mij heen. Die temperaturen nog verder op doet lopen in de ruimte waar ik dit radioprogramma presenteer. Ik stel een tropenrooster in. We gaan het gewoon lekker rustig aan doen vanavond. Jullie verblijden met zomerse muziek. Straks even onthaasten, even relaxen. Even chillen met een ijsje. En een paar rustige plaatjes. Even kijken of Joop acte de présence wil geven of we nog verbinding kunnen krijgen. Of dat hij ergens op een terras met zijn voeten in een bak lauw water zit. Tegeltjeswijsheid. Passie is het eigenlijk veel te heet voor. Nou, we gaan de tijd wel doorkomen. Wel een goed excuus om weer alle mooie zomerplaten eens van stal te gaan halen. Of dingen die verder met de zomer te maken hebben. Dat gaan we in elk geval doen tot 10 uur vanavond. Of 4 uur vanmiddag als je naar de herhaling op woensdag luistert. En ook dan is het nog steeds warm. Dus ook dan komt het allemaal wel goed met die zomermuziek. We gaan eerst eens even een zomers buitje tegemoet. Wat vertolkt wordt door Donna Summer, MacArthur Park.

Kind van de Zomer, Texas. Daarvoor hadden wij, moet ik even kijken, The Summer of Love. Nou, daar is dat kind waarschijnlijk uit voortgekomen. Tambourine. Daar weer voor MacArthur Park van Donna Summer. Wij hebben een zomerrooster. En daar hoort ook zomerse muziek bij. Deze branding die zwelt aan van rechts naar links. Kan je direct even je speakers controleren. James Last en Biscaya.

0: uit de hete zomer van 1982. James Last en Biscaya. Gevonden voorwerpen, survivors en bananen, stekker via iceradio.nl. We zijn ietsje vroeger dan normaal, maar we gaan schakelen.
1: Oh ja! Hello!
0: Veel te vermoeiend om te gaan schreeuwen.
1: Ja, vind ik ook.
0: Hello! Hello!
1: Nou, jij hebt nog een verkoelend biertje van zee.
0: Even hydrateren.
1: Ja, precies. Jongen zeg.
0: Dat kan nog ietsje schelen. Jij zit gewoon in het binnenste binnenland van Nederland.
1: Het is zeg maar hier de Amazone, maar dan met de dinkel.
0: Tropisch regenwoud.
1: Ja, precies dat. Man. Hallo!
0: Ja, is dat een beetje uit te houden verder in jouw hokje?
1: Ja hoor, prima. 21 is het nu.
0: Je hebt wel minder apparatuur. En je hebt de airco.
1: Tuurlijk.
0: Kijk, dat heb ik weer niet.
1: Nee, maar dat is het eerste wat ik heb gedaan. Ik krijg er mij niet gek.
0: Een lullig ventilatortje onder mijn mengpaneel. Dat is het.
1: Ja, vandaar dat je ook maar 2 uurtjes mag, hè?
0: Oh, dat is het.
1: Ja, dat
0: is het. Anders raak ik oververhit.
1: Precies.
0: Jij mag zometeen schakelen.
1: Ja.
0: Maar zal ik eerst nog even recupereren en... dat is niet het juiste woord, maar... word bevangen door de hitte, zal ik maar zeggen.
1: Maar ja, wat ga je doen?
0: Het plaatje wat ik heb aangeboden aanstaan afgelopen donderdag. Ik kom echt niet meer uit mijn woorden.
1: Draai hem nou gewoon.

0: it goes again. Oké, go.
1: Nou ja, het was wat schreeuwerige muziek. Dat dan weer wel.
0: Ja.
1: Maar toch heb ik er wel een zwak hart voor.
0: Ja?
1: Ja, vind het leuk.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Dan mag jij nu weer schakelen.
1: En dan, hè?
0: Jij de beurt.
1: Ik vond het moeilijk.
2: Drie plaatjes. Eén thema. Welke zal worden gekozen? Je hoort het nu in Wie van de Drie.
1: Het was Okay Go en Here It Goes Again.
0: Ja.
1: Okay Go. Ik kwam uit op het startschot van toch wel het rennen in een atletiek stadion.
0: Ja.
1: Dus ik kwam uit op running.
0: Mm-hmm.
1: We hebben al wat met running gehad, maar nog lang niet allemaal.
0: Nee, daar zijn heel veel plaatjes mee gemaakt.
3: Nummer 1.
1: Yep. Ik heb voor jou een aanbieding. Jackson Browne.
0: Ja.
1: En Running on Empty.
0: Ja.
3: Nummer 2.
1: The Doobie Brothers. Lekker. And It Keeps You Running.
0: Ja.
3: Nummer 3.
1: And The Police. When the world is running down, you make the best of it.
0: Jij kent mij een beetje, hè?
1: Ja.
0: Heb je voorgevoel welke kant ik op ga?
1: Ja, denk ik wel.
0: Ik ga voor nummer 2. Dat is ook wel een lekkere plaat met dit weer.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: The Doobie Brothers.
1: Eigenlijk had ik die alleen maar voorgezet. Dus,
2: drie plaatjes, één thema. Dit is Wie van de Drie.
1: Nou, er zit een mooie intro achter.
3: Nummer 2.
1: Dus die krijg je dan nog even van mij cadeau.
0: Heerlijk. Casio.
1: Kees Casio. Ja, on steroids, hè, want dit is toch wel heel fijn. Dan is dit wat het is, jongen.
0: Nou, dankjewel.
1: En dan mag je daar in het ijskoele weekend aan gaan werken. Nou ja, ijskoele weekend. We komen er donderdag. Het weekend is net geweest.
0: Ik ga niet running. Ik ga walking hooguit.
1: Lijkt me heel goed. Rustig aan.
0: Ja.
1: Goed hydrateren.
0: Ja.
1: En tot donderdag.
0: Goed hydrateren.
1: Met, ja, precies. Met de Doobie Brothers.

0: houd je in beweging.
1: Ja!
0: Ja, precies dat. Wat een lekkere plaat. 1976 alweer.
1: Ja. En speciaal. Toen was ik heel klein nog. Toen was ik 7.
0: Ja, en ik heb hem speciaal voor jou uitgezocht. Eigenlijk wel, maar ik heb hem gecamoufleerd met 2 anderen.
1: Dankjewel. Ja, ingepakt.
0: Ja.
1: Ik ga je donderdag op doorborduren.
0: Dat lijkt me mooi.
1: Moeten we het nog even over hebben. Of donderdag. Donderdag ben ik ook nog ergens anders. Maar daar hebben we het zo bij de uitzending even over. Kijken hoe dat allemaal gaat gaan organiseren. Ik ga nu vast even ook soort van doorschakelen. Hier zit ook een doobie in.
0: Een doobie doobie doobie.
1: Doobie doobie die. Shoobie doo da da ba doobie. Imagination. Wij spreken elkaar.
0: Jazeker. Bye bye.
1: En dankjewel voor je smaak.
0: Ik ben gevleid.

It's zeker summertime. Hobbyhorse, dat is zo'n paardenkop aan een stok. En toen moest ik aan hout denken. Alhoewel, dit heeft niks met hout te maken. The Ninth Degree van Morning Wood.

0: op de tafel gezet. Iggy Pop en The Passenger. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Wij vervolgen als passagier op het wereldnieuws, zou ik haast willen zeggen, met het ANP. En daarna nog een heel uur Gevonden Voorwerpen. Blijf erbij.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn 42 Palestijnen uit Gaza in Nederland aangekomen. Ze konden weg met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hebben een werk- of studievisum gekregen. 7 van hen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Eerder deze maand kwamen al 2 Gazanen deze kant op. Een man uit Leiden moet 21 jaar de cel in voor het doden van zijn ex-partner Laura. Volgens de rechtbank heeft hij haar begin 2024 met een hondenketting gewurgd, maar het laten lijken op zelfdoding. De man bleef volhouden dat de vrouw het zelf had gedaan, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. In Maaseik in België is vanmorgen een vakantiehuisje afgebrand en daarbij is een Nederlandse vrouw omgekomen, zegt persbureau Belga. Ze komt uit de buurt van Tiel en zat af en toe in het huisje. De Belgische politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar denkt niet dat die is aangestoken. In Groningen wordt opnieuw uitgezocht welke huizen gerepareerd moeten worden omdat ze schade hebben door aardbevingen. Bij een eerdere beoordeling zijn fouten gemaakt. Er kwam een kritisch rapport over uit met het advies om het over te doen en de minister volgt dat op. Hij hoopt het vertrouwen van Groningers terug te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor heel het land. En tot zover het ANP-nieuws.

Cadillac van Bruce Springsteen. Ik zit net te kijken, wat was ik ook alweer van plan te doen. Ik ben even de draad kwijt, neem me niet kwalijk. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. En dit stond op mijn plan. En dat plan heb ik nu ten uitvoering gebracht. Tim Wheeler uit Shaun the Sheep, the movie, Feels Like Summer.

Calvin Harris en Summer. Ik ben zo van de leg dat ik bedenk... Ik ben het vergeten gewoon. Wat gebeurt hier allemaal? Oh. Mijn telefoon staat nog lawaai te maken. Ik vergeten ben 2 uur van dit radioprogramma te openen. Welkom in uw 2 van gevonden voorwerpen. 8:15 inmiddels. Tijd om te gaan onthaasten. En te gaan hydrateren. Keelschrapen. Kikkertje even wegslikken zometeen. 3 plaatjes op rij om tot rust te komen. Tot onszelf te komen. En ik heb besloten daar vandaag gewoon een 4e bonusplaat bij te doen. Want het is eigenlijk veel te heet om dit radioprogramma te presenteren. De meditatiebel luiden wij voor Deathcap for Cutie. We waren net al even met passagiers bezig. De passenger seats.

Het onthaasblokje en gevonden voorwerpen. Het waren de vier deze keer, omdat het warm is. De tropenrooster hebben ingevoerd. De Style Council was dit. Waar is mijn lijstje? Daar, de Long Hot Summer. Daarvoor hadden we Summer Wine van Demis Roussos. Daarvoor hadden we The Lotus Eaters, First Picture of You. En daarvoor hadden we Death Cab for a Cutie en The Passenger Seat. We eindigden met Style Council. Nou, over stijl gesproken. Dit is een vrije stijl, de freestyler van de boomfunk

kleed jou in mijn liefde. Nou, dat zal dan het Adamskostuum waarschijnlijk zijn. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Dit radioprogramma is... Gevonden Voorwerpen. Bijna klaar. 1 minuutje nog te gaan. Zometeen op maandag de man in Hongkong. En op woensdag de Files from the Fridge. Aanstaande maandag een nieuwe aflevering. En woensdag dus de herhaling als je dit maandag hoort. Maak er een mooie week van. En graag tot volgende week. Goed insmeren en goed hydrateren.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Vlak bij de Duitse grens in Aalten is voor de tweede keer in korte tijd ingebroken bij een brandweerkazerne, meldt Omroep Gelderland. Er zijn spullen gestolen, maar de politie wil niet precies zeggen wat. Eerder dit jaar werden al dure reddingsgereedschappen gejat. Die worden gebruikt om beknelde slachtoffers uit auto's te bevrijden. Om tijdens corona de scholen te sluiten was een slechte beslissing, zegt Paul Rozemuller bij de enquêtecommissie. Hij was voorzitter van de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs. Hij zegt dat het voor tieners slecht heeft uitgepakt en hoopt dat de commissie in haar rapport zet dat het nooit meer mag gebeuren. Een baanbrekend vonnis van het sporttribunaal CAS in het vrouwenvoetbal. Voor het eerst is een club veroordeeld omdat een zwangere voetbalster op straat werd gezet. De club is Lazio Roma. Die besloot om het contract van een zwangere Zweedse prof niet te verlengen en moet nu een schadevergoeding betalen. En in Gouda mogen mensen van 65 en ouder deze week gratis naar de film. Daardoor kunnen ze even ontsnappen aan de hitte, zegt Cinema Gouda. Ze moeten dan wel hun legitimatie laten zien en een filmticket halen. In de meeste provincies geldt komende dagen code oranje vanwege de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel zon en het is erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor het hele land. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een internationale politieactie zijn twee grote hackprogramma's uit de lucht gehaald, waarmee criminelen wachtwoorden en andere gegevens van internetgebruikers konden stelen. Als bezoekers een besmette website bezochten, konden ze ongemerkt slachtoffer worden. Op de servers van de hackers stonden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens. Vrouwelijke medewerkers van universiteiten krijgen langer de tijd voor hun onderzoek als ze een kind de borst geven. Het staat in de nieuwe CAO. Er zijn ook afspraken gemaakt over vrouwen die last hebben van de overgang. De universiteiten willen zo een veilige werkomgeving worden voor iedereen. Airco-monteurs draaien overuren door de hitte. Sommigen krijgen 10 keer zoveel aanvragen binnen als normaal, meldt Omroep West. Ze proberen eerst de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals senioren en zieken. Anderen die nu een airco willen, moeten minstens een maand wachten. En wie dit weekend naar de sterrenhemel kijkt, kan misschien een bijzondere bezoeker spotten. Zaterdag vliegt een grote asteroïde relatief dicht langs de aarde. Gevaar is er niet. Hij blijft op veilige afstand, 6 keer zo ver als de maan. Hij zou te zien moeten zijn met een goede verrekijker of een kleine telescoop. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en tropisch warm met weinig wind. Vanavond blijft dat zo en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon met 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Wijk bij Duurstede zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die daar tot eind augustus kunnen blijven. De komst van de opvang zorgde anderhalve week geleden voor flinke rellen, waarbij onder meer het gemeentehuis werd vernield. De hitte zorgt opnieuw voor topdrukte bij de ANWB. Er zijn vandaag honderden pechmeldingen meer dan normaal. Vooral auto's met een lege accu, een oververhitte motor of een kapotte band zorgen voor extra werk. In het zuiden is het wegdek inmiddels warmer dan 50 graden. En vanwege de hoge temperaturen past het TT-festival in Assen een deel van het programma aan. Zo start vrijdag de TT-toertocht eerder op de dag en wordt de TT-night ride geschrapt. De organisatie wil voorkomen dat mensen en motoren oververhit raken. En Festival de Zwarte Cross heeft dit jaar een extreme stunt bedacht. Je kunt je met een katapult laten afschieten voor een sprong over de grootste festivaltent en landen in een soort airbag, meldt Omroep Gelderland. Je vliegt 8 seconden door de lucht met 185 km per uur. Het zou lijken op de ervaring van een straaljagerpiloot. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen van 30 tot 37 graden. In het noorden is het iets koeler met 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte en droogte is de kans op natuurbranden in bijna heel Nederland flink toegenomen. De brandweer heeft daarom voor 21 van de 25 regio's een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden, waardoor bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten. Je moet niet raar opkijken als je een strooiwagen voorbij ziet rijden. Het asfalt is namelijk zo heet dat in meerdere gemeenten het strooizout wordt gebruikt om het wegdek te koelen, melden regionale omroepen. Het zout voorkomt schade aan het wegdek. Op sommige plekken is het asfalt wel 50 graden. En dan het Nederlands elftal lijkt zonder zorgen toe te leven naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Alle 26 spelers staan vandaag fit op het trainingsveld. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd en maakt ook nog kans om als groepswinnaar door te gaan naar de volgende ronde. En in Kansas City is het dan eind van de middag en van tevoren feest voor de Nederlandse fans. Er worden er vele duizenden verwacht, ook veel Amerikanen. Zij verheugen zich op de beroemde fanwalk. Het jammer is alleen dat er juist dan veel regen wordt voorspeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.

laat ik zeggen, chaotische bedoeling vandaag. Als hadden ze me maar een format moeten geven, toch? Ja, ik draai alles. Bijvoorbeeld uit België, deze Jasper Erkens, singer-songwriter. Straks kom ik nog terug op België trouwens. Oké, Jasper Erkens dus. Unfamiliar Faces.

Voor goede muziek kijk ik vaak naar beneden hoor. Naar België op de kaart. Jasper Erkens, Unfamiliar Faces. Straks nog meer België in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Haar stem wordt genoemd Dirty Blues. Rauwe blues vocals. Kelsey Ann uit Atlanta. I'm so

Bruno Mars, die hoef ik niet aan te kondigen. Heb ik ook niet gedaan. Maar kondig hem wel even af met On My Soul. En daarvoor de Porch Session van Kels. Ja, Porch Sessions. Dat zijn dus op de stoep gaan zitten en een beetje gaan spelen. Nou, zo klonk het niet helemaal. Het klonk wel alsof ze met hele goede muzikanten op de stoep was gaan zitten. Gone heette het nummer in ieder geval. Dit programma brengt ons vaak rond de wereld. Australië, Amerika, Engeland, België. Nou ja, goed, we slaan eigenlijk geen enkel land over. Maar laten we eens naar een land gaan waar we niet zoveel vandaan horen. Naar Vietnam, Ho Chi Minh City, oftewel Saigon. Saigon Soul Revival. Nau Te Kung Hat.

In de jaren 60 en 70 was Saigon een smeltkroes van funk, soul, reggae. Weten wij hier in het Westen eigenlijk erg weinig van. En die Saigon Soul Revival met dit nummer Nau Te Kung Hat probeert dat een beetje terug te brengen. Die smeltkroes die tegenwoordig Ho Chi Minh stad ook is. En het nummer klonk ook als een smeltkroes van al die stijlen door elkaar heen. Saigon Soul Revival. Het warme Azië brengt ons dan in dit programma heel makkelijk naar het koude noorden. Naar het noordenlicht, Gwafsahas. Dat is het traditionele woord voor het noordenlicht. Het licht dat je kunt horen. En daar is heel veel muziek over gemaakt en een Noorse tv-serie. En deze muziek komt van een Nederlander, van David van der Heijden. Hij maakt veel muziek voor zijn werk. Instrumentaal, Gwafsahas.

Jalen Agonda. Elke keer als ik iets van hem draai, denk ik dat ik zijn debuutsingle draai. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Alles van hem klinkt een beetje hetzelfde. Niks wordt echt een grote hit. Maar het is altijd weer leuk om te draaien. Burning Temptation. Onthoud dus die naam, Jalen Agonda. Je gaat nog wel vaker debuutsingles van hem horen, denk ik. En daarvoor David van der Heijden. Prachtige gitaarmuziek. Gof Saas.

Mooi verhaal toch, deze band. Allemaal kinderen, gevormd in 1980, de Junkyard Band. Echt op de junkyard, dus op de vuilnisbelt. Ze speelden alleen maar op plastic emmers en op alles wat ze vonden op de vuilnisbelt. Duurde jarenlang, was echt een project. En toen halverwege de jaren 80 kwam dit nummer uit. Eigenlijk twee nummers, hè? Word en Sardines. De twee hits van de Junkyard Band in Washington. En toen samen op een 12-inch terechtgekomen. En ja, die draaiden wij dus net. Het zal dus van lang geleden echte Washington Go-Go, maar dan wel de pure versie. In 2025 en 2026 stonden ze op Pinkpop. En in 2026, het afgelopen Pinkpop, hoorde ik ze dus. Deze band uit België, The Haunted Youth. Ze begonnen ook met dit nummer tijdens hun optreden. Ik zat minutenlang te wachten tot er echt iets ging gebeuren. Maar het ging onder mijn huid zitten. Vanaf het begin al. Nu komen ze zo'n beetje op. Dan pakken ze die gitaar op. En dan vormt het nummer In My Head zich.

Niemandalletje van De Bauza. Een hitje, Magnetic. En daarvoor misschien wel een levenswerk van The Haunted Youth. Een nummer dat zich helemaal ontwart, ontrafelt in my head. In 1978 was FM dé manier om muziek tot je te nemen. Hè? Stereo en no static at all. Vergeleken de middengolven was het behoorlijk ruisvrij en static free. En tegenwoordig hebben we DAB+ en we hebben streaming. We hebben helemaal geen ruis meer. We hebben helemaal geen storing meer. Daarom hebben we ook Ice Radio. Het allerleukste radiostation van het hele internet. Steely Dan uit 78. Hun FM.

bijna New Orleans-achtige blues, soul, wat is het? De Teskey Brothers. Dit was live in Melbourne, in Australië dus. Say You'll Do en daarvoor Steely Dan met FM. Harry Styles die rijgt de hits aan elkaar. Of hij de Amsterdam Arena nou 100 keer, 10 keer of eigenlijk nooit vol krijgt, het maakt niet uit. Hij is een fenomeen geworden. Hier is Harry Styles, Dance No More.

Er zit wel humor in hoor. Over DJ's die niet meer dansen, maar zitten. Dance no more. Harry Styles was de voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van dat static-free internet. Ice.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt omdat ze beelden van ernstig kindermisbruik zouden hebben gedownload, melden Franse media. Volgens justitie gaat het om een beruchte video die jaren geleden werd gemaakt door een Australische kindermisbruiker en nog altijd rondgaat op het dark web. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. In Parijs was het vandaag 40 graden en morgen kan het nog warmer worden. Er geldt daarom code rood in het grootste deel van Frankrijk, alleen niet in het zuidoosten. Scholen blijven dicht, treinen moeten langzamer en hier en daar wordt het verboden om alcohol te verkopen. Veteranen die zaterdag meelopen in het defilé in Den Haag mogen luchtigere kleding aan. Zolang het maar passend is en de hele groep hetzelfde doet, zegt de commandant der strijdkrachten. Dus niet sommigen zonder en anderen met jasje. En hij hoopt dat deelnemers zich realiseren dat het een officiële toestand is met de koning erbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft een man uit Venlo opgepakt die twee vrouwen vorige week zwaar mishandelde in Utrecht. Ze werden in dezelfde nacht van hun fiets getrokken en mishandeld, onder meer met een nekklem. Volgens de politie lijken de vrouwen willekeurig te zijn gekozen. In Suriname zijn 9 mannen veroordeeld die probeerden een lading cocaïne naar Nederland te smokkelen. De drugs werden vorig jaar ontdekt in de cockpit van een vliegtuig dat naar Amsterdam zou vertrekken. Onder de veroordeelden zijn luchthavenmedewerkers, een politieman en een beveiliger. De meesten moeten 6 jaar de cel in. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. En door de hitte duurt de komende dagen de markt korter. Kramen worden eerder afgebroken. In Zeist en in Moerdijk al om 1 uur. Ook is de markt kleiner. In Oosterwijk staan alleen de kramen aan de schaduwkant van het plein. En ook op de markt in Moergestel staat alleen nog maar een kaasboer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond neemt de hitte iets af en komende nacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette heeft de oproep van het kabinet herhaald aan gemeenten om meer vluchtelingen op te nemen. Hij bezocht het aanmeldcentrum in Ter Apel en zei dat het onuitlegbaar is dat één gemeente deze last moet dragen. Hij zei ook dat er goede plekken nodig zijn waar we liefst jaren mee vooruit kunnen. In Venlo is een man opgepakt die wordt verdacht van geweld tegen twee vrouwen in Utrecht. Ze werden vorige week van hun fiets getrokken en mishandeld. Hij klemde onder andere hun keel dicht met zijn arm. Er waren beelden verspreid van de verdachte. Het is niet bekend of het degene is die is opgepakt. In Antwerpen heeft een man twee zakken vol bankbiljetten uit zijn auto gegooid. In totaal lag er 70.000 euro op straat. De man werd aan de kant gezet omdat hij zat te bellen achter het stuur. Hij zei tegen de politie dat hij alleen een koerier was en niet wist waar het geld vandaan kwam. En in het Limburgse Lottum heeft een waterlek voor flinke overlast gezorgd. Sommige inwoners zaten tijdelijk zonder water, meldt L1, en straten kwamen blank te staan. Het lek is inmiddels gedicht, maar het kan nog even duren voordat de waterdruk overal weer normaal is. Kinderen waren wel blij met de plassen op straat. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen rond de 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vier gevangenen mogen, als het aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Ze hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Maardenpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jette heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jette noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. Ambtenaren op Curaçao krijgen morgenmiddag vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Verder gaan de scholen eerder dicht en de verwachting is ook dat veel kantoren en winkels vroeg de deuren sluiten. Als Curaçao wint van Ivoorkust, zouden ze voor een enorme stunt zorgen en de volgende ronde halen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vier gevangenen mogen, als het aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Ze hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Muiderpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jetten heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jetten noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. Ambtenaren op Curaçao krijgen morgenmiddag vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Verder gaan de scholen eerder dicht en de verwachting is ook dat veel kantoren en winkels vroeg de deuren sluiten. Als Curaçao wint van Ivoorkust, zouden ze voor een enorme stunt zorgen en de volgende ronde halen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vier gevangenen mogen, als het aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Ze hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Muiderpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jette heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jette noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. Ambtenaren op Curaçao krijgen morgenmiddag vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Verder gaan de scholen eerder dicht en de verwachting is ook dat veel kantoren en winkels vroeg de deuren sluiten. Als Curaçao wint van Ivoorkust, zouden ze voor een enorme stunt zorgen en de volgende ronde halen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

You guys.

0: think.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vier gevangenen mogen, als het aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Ze hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Muiderpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jette heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jette noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. Ambtenaren op Curaçao krijgen morgenmiddag vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Verder gaan de scholen eerder dicht en de verwachting is ook dat veel kantoren en winkels vroeg de deuren sluiten. Als Curaçao wint van Ivoorkust, zouden ze voor een enorme stunt zorgen en de volgende ronde halen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.